programma 8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Nieuws met Classic Rock. YOLO met Happy 90s. En Dino Radio met de monsterhits uit de 70s en de 80s. Meer info op fmgoud.be.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming.

0: krachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Liefde voor Limburg.
3: Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselaren, Kokzijde of Antwerpen wonen, maar dus in het fijne Limburg. Hou zo.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
1: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
7: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
8: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
9: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
10: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

0: Geusens.
1: Meubelen Geusens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeusens.be en volg ons op Facebook.
2: FM Goud vind je nu ook op TikTok. Volg je ons ook daar?

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De troubadour met verzoeknummers Allround.
5: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlaki's, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
6: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossot airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
8: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
9: Boelehoef 3. Een pelt.
10: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaken.be.

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
6: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
7: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
8: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
9: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
8: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
10: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
9: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De troubadour met verzoeknummers Allround.
11: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
12: Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie je ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij het samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Al voor de 39ste keer staat Alden Biese in Bilze dit weekend volledig in het teken van Schotland. Highland Life, de vernieuwde opvolger van het Schots Weekend, brengt piebands, Schotse dans, volkoptredens en Highland Games. Sinds 1986 vindt het evenement vrijwel jaarlijks plaats. En sinds 1994 is Alden Biese de vaste locatie. Dit jaar kreeg het festival een nieuw concept en een nieuwe naam. De organisatie rekent op 8.000 tot 10.000 bezoekers. Het West-Nijl-virus zet zijn opmars verder. In Europa zijn inmiddels 1089 mensen besmet, vooral in Italië en Griekenland. Ook in Limburg is het virus deze week voor het eerst vastgesteld bij kanaries van een hobbykweker. Het virus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gestoken. In ons land zijn voorlopig nog geen menselijke besmettingen vastgesteld. Experts waarschuwen wel dat het virus door de klimaatopwarming steeds noordelijker opduikt. Steeds meer Limburgers willen natuurgids worden. Dat merkt Natuurpunt, dat twee keer per jaar een opleiding organiseert. Gisteren zijn in het Pijnven in Hechtel-Exel 15 nieuwe cursisten gestart. En opvallend, steeds meer deelnemers gaan na hun opleiding ook echt als gids aan de slag. Vroeger waren er dat zo'n 5, nu al ongeveer 10. De opleiding combineert theorie met excursies en praktijk. Daarna volgen nog een verdieping en een gidsstage binnen een traject van maximaal 2 jaar.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maximaal rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.
1: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Echt zo'n discotheekhit uit de jaren 80. Deze van New Order, Blue Monday 1983. Ik heb hem heel vaak gespeeld in zo'n discotheken. En vandaag was het meteen de opening van dat programma Café René. Het is vandaag zondag, het is 6 september. We zijn er weer vroeg bij, het is 9. Wat zeg ik, bijna 10 over 7. We hebben heel wat leuke muziek voor je. We hebben zometeen bijvoorbeeld Orchestral Maneuvers in the Dark met Talking Loud and Clear. Dat is goed articuleren voor mij dus. Maar ook deze Worlds Apart. Je te donne uit 1996.

uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Gestel, Manoeuvres in the Dark. Wij mogen ook wel OMD zeggen. Dat is voor velen gemakkelijker. Talking Loud and Clear uit 1984. Het volgende nummer is van Sting, de ex-zanger van The Police. Het heet Fields of Gold. Sting schreef het nummer nadat hij een landhuis had gekocht in Wiltshire, in het zuidwesten van Engeland. En vanuit dat huis keek Sting uit over gerstvelden. De zonsondergangen en de kleuren van het veld vormden inspiratie voor dit prachtige nummer Fields of Gold. Het verscheen op het album Ten Summoner's Tales uit 1993. Het kwam op single uit van dat jaar. 6 juni werd dus dit op single uitgebracht. En het is oh zo mooi. Fields of Gold van Sting. Wij laten hem nu

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5 te Opitter.
2: Op deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
2: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De troubadour met verzoeknummers Allround.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

maar The Sun Is Ook Shine For You, hè? Nivro Mieline uit 2002. Het is een prachtige nummer. Escobar en Heather Nova, Someone New. En het is al bijna half acht. De tijd vliegt gewoon voorbij. Maar dit, oh, dat vind ik ook zo mooi. Je weet het, in het weekend, dat is hier een beetje gereserveerd voor de 70s, 80s, 90s en ook wel een beetje de Neelies. En af en toe gaan we ook wel iets verder terug in de tijd. Maar dit is zoiets moois uit de 80er jaren van die Alan Parsons Project.

0: Wat je als quizmaster nooit moet zeggen. Wat deze mensen van Ellen's Passensport echt wel mogen. Don't answer me. Ja, als je ergens in een quiz meedoet, je moet altijd antwoorden.
1: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.
0: En we hebben leuke muziek van Meteor en Hanna May. Wat wil je van mij? En dat is ook al 3 jaar geleden dat dit uitkwam.

0: Maar Meteor en Hanna mee, dat je misschien nog zo eens een duet opneemt. Want dit was zeker geslaagd, 2022. Wat wil je van mij? Wat willen wij van Phil Collins? Wij weten, of wat willen wij, dat hij beter wordt. Dat is al één. En we hebben hem eigenlijk leren kennen als drummer van Genesis. Maar ook toen hij een nummer van Diana Ross en The Supremes onder het stof uithaalde en er een mooie cover van maakte. En ook een mooie videoclip bij maakte. You Can't Hurry Love van Phil Collins.
1: Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meerwijk.

Theater Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Ticket

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen. Alles in huis.

Wolf Baines en Miles Away From Here. Jullie zijn misschien mijlen weg van mij, maar ik ben toch een beetje dichtbij. In de huiskamer, in de keuken of ja, je radio dan ook mag staan. Misschien zit ik wel bij je in de auto. En dat is Niels Zevenaar die mooie muziek op je loslaat. En daar tussenin zit de Pirater. Ja, dat ben ik dus. En dit vind ik heel mooi. Lessons in Love van Level 42.

Ik ben Rudy Franks en Liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

Halleluja. Ik dacht, het is zondag, dus moeten we ook iets, zoiets wat dit op je loslaten. Dr. Alban, jammer dat hij niet Pastoor Alban heet. Sing Halleluja gewoon omdat het zondag is. En dit is iets wat niet zo vaak meer te horen is op de radio, maar toch oh zo mooi is van onze noorderburen, de Time Bandits. Die zanger is van echt een hoge stem, maar mooi. Listen to the man with the golden voice. Dat gaan we doen tot aan het nieuws.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stond daar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: Zolgeng begint aan een enorme vernieuwingsoperatie van 540 miljoen euro. Vanaf september start de eerste fase van het masterplan. Er komt onder meer een parkeergebouw met 1700 plaatsen en later een nieuwe spoed die twee keer zo groot wordt. Ook komen er twee nieuwe operatiezalen en een centrale afdeling intensieve zorgen. In een nieuwe moeder-kindafdeling kunnen ouders straks altijd bij hun baby blijven, ook op intensieve zorgen. De volledige vernieuwing loopt over meerdere jaren. Maar liefst 1700 wandelaars en trailrunners trokken gisteren door natuurgebied De Teut in Zonhoven. Ze namen deel aan De Teut Trail and Walk met wandelafstanden van 6 tot 27 kilometer. In de namiddag kwamen de trail

0: deelnemers kwamen niet alleen uit Limburg, maar ook uit heel Vlaanderen en Nederland. Het heuvelachtige parcours door heide, bossen en zandpaden zorgde voor een stevige sportieve uitdaging en mooie beelden. Na 12 jaar wachten heeft basisschool De Klinker in Riemst eindelijk nieuwe lokalen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro en telt 4 nieuwe klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes. Bij de bouw stond duurzaamheid centraal. Het gebouw heeft onder meer een geothermische warmtepomp, regenwaterrecuperatie en energiezuinige ventilatie. De nieuwe lokalen zijn niet alleen voor de school bedoeld. Ook de Kunstacademie Voeren Riems kan er activiteiten organiseren.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
0: Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.
1: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Een sterk begin voor het tweede uur Spandau Ballet. Through the Barricades. Mooi nummer van ergens in de jaren 80, zoveel jaar geleden. Dus meer bepaald 1986. En zo zijn wij in deel 2 van Café René. Het is nog steeds zondag. Het is nog steeds 6 september. En het belooft wel een mooie zonnige dag te worden vandaag. Zo'n beetje het nazomergevoel, hè. De scholen zijn terug begonnen, dus geniet er nog maar van. En ook voor de muziek die wij op je loslaten. Van Hooverphonic onder meer. Dit is Anger Never Dies.

0: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alom bekende Brogel Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Juro. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi. Are
4: you ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
3: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493-61-50-46.
5: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rodemaklaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
11: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

0: die, hè?
1: Ka-ching!
0: Dat is die, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik dacht het. Ka-ching. Wat mooi, Mika uit 2006. Ka-ching! Cliff Richard. Ha, die man die... Ja, vroeger zei men, die Cliff Richard die blijft eeuwig jong, maar ja, uiteindelijk heeft hij toch ook wel wat rimpels gekregen. Maar in 1979 zag hij er nog piepjong uit. En bracht hij dit uit. We Don't Talk Anymore, Cliff Richard.

Begin nog maar eens opnieuw. John Lennon, Starting Over. Als je vandaag niks op je programma hebt, dan heb ik misschien wel wat voor je. Vandaag is het overigens kermis in Peer. En het is echt wel mooi weer. Maar je kan ook naar Bocholt afzakken, want daar organiseert wielerclub Nog Einde voor de 8e keer de Torenkruiers Classic in het centrum van Bocholt. Het programma ziet er als volgt uit. Om 13 uur wordt de VIP-tent geopend. Om 2:30 dan, 13:30, wordt er een check overhandigd voor het goede doel. Om 14:00, 14:00 dus, start van de open koers. Dat zijn 20 ronden. En de beruchte kasseistrook van de Heuvelstraat zit er dit jaar ook weer bij. De aankomst en podiumhuldiging is rond 3:15. En dan om 3:30 is er de start van de koers van de dorpelingen en dames. Zij rijden 19 ronden. En ook daar zit die kasseistrook van de Heuvelstraat weer in. Dus als je glimmende benen van dichtbij wil zien, zak dan af naar het centrum van Bocholt voor de 8e Torenkruiers Classic. The heart is a blue.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

De Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
7: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.

0: B40 en Can't Help Falling In Love With You. Dat heb je meestal niet in de hand als je verliefd wordt. Het kan iedereen zomaar gebeuren.
1: FM Goud, liefde voor Limburg.
0: We gaan even terug naar 6 september 1997. Nee, we gaan even terug naar 31 augustus 1997. Prins Diana, die verongelukt in een Parijse tunnel. Officieel, het ongeval gebeurde om 8 minuten voor, of omstreeks 8 minuten voor 12:30 in de nacht. Velen zeggen dat ze echt wel op slag dood was, maar officieel, het bericht officieel is dat ze om 4:00 gestorven is in het hospitaal in Parijs. Heel Engeland, misschien wel de hele wereld, was in rouw. En 6 september werd prinses Diana dan begraven onder grote belangstelling van de hele wereld. En de hele wereld jankte misschien wel mee toen Elton John dit prachtige Candle in the Wind daar in die kerk zong.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

naar ik goed meen kwamen ze uit Breda. Abel onderweg brachten ze het uit in 2000, dat weet ik ook nog wel. Nog eens mooi om terug te horen. Politiek, je zou denken dat dat ja, toch wel een vrij veilig beroep is. Je kan wel eens debatten hebben die, waar het hard aan toe gaat. Maar op 6 september 1966 was dat in Kaapstad toch wel even wat anders. Want daar wordt de Zuid-Afrikaanse architect van de apartheid, premier Hendrik Verwoerd, vermoord door Dimitri Tsafendas. Dat gebeurde in een steekpartij tijdens een parlementaire bijeenkomst. Alsjeblieft, hè. Politiek, zo veilig is het dan toch niet altijd. Zometeen mogen de Everly Brothers ons leiden naar het nieuws van 9 uur met On the Wings of a Nightingale. Maar eerst gaan wij nog even genieten van The Eurythmics, Love is a Stranger. Tot straks voor deel 3.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Gouden. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
4: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaard versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Al voor de 39ste keer staat Alden Biese in Bilze dit weekend volledig in het teken van Schotland. Highland Life, de vernieuwde opvolger van het Schots Weekend, brengt piebands, Schotse dans, volkoptredens en Highland Games. Sinds 1986 vindt het evenement vrijwel jaarlijks plaats. En sinds 1994 is Alden Biese de vaste locatie. Dit jaar kreeg het festival een nieuw concept en een nieuwe naam. De organisatie rekent op 8.000 tot 10.000 bezoekers. Het West-Nijl-virus zet zijn opmars verder. In Europa zijn inmiddels 1089 mensen besmet, vooral in Italië en Griekenland. Ook in Limburg is het virus deze week voor het eerst vastgesteld bij kanaries van een hobbykweker. Het virus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gestoken. In ons land zijn voorlopig nog geen menselijke besmettingen vastgesteld. Experts waarschuwen wel dat het virus door de klimaatopwarming steeds noordelijker opduikt. Steeds meer Limburgers willen natuurgids worden. Dat merkt Natuurpunt, dat twee keer per jaar een opleiding organiseert. Gisteren zijn in het Pijnven in Hechtel-Exel 15 nieuwe cursisten gestart. En opvallend, steeds meer deelnemers gaan na hun opleiding ook echt als gids

0: zo'n 5, nu al ongeveer 10. De opleiding combineert theorie met excursies en praktijk. Daarna volgen nog een verdieping en een gidsstage binnen een traject van maximaal 2 jaar.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
0: Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.
2: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Vele mensen zijn hun leven lang op zoek naar liefde en willen weten wat liefde is. En ja, ze komen er nooit achter. En die van Foreigner, die waren ook op zoek naar wat liefde eigenlijk is. I want to know what love is. Een mooie opener voor het derde en laatste uur van Café René voor deze zondag 6 september. Als je als man gaat plassen in de vrije natuur, rechtop staan plassen dus, doe dat nooit tegen de wind in. Kan fout aflopen. Bob Seger, Against the Wind.

0: vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële Open Kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van de Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
5: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.

Topic en Becky G en Sorry Papi. En ik hoorde er ook bij Mucho Papi. Ja, als je mij als papi zou hebben, dan is dat wel redelijk Mucho Papi. Inderdaad. Topic en Becky G, dus een eigenlijk recent nummer. We gaan even kijken wie er vandaag allemaal jarig is. En ik ga twee nummers draaien van jarigen van vandaag. We gaan van oud naar jong. Roger Waters, de bassist van Pink Floyd, wordt vandaag 83. Benny Jolink, de zanger van Normaal, wordt vandaag 80 jaar. Christine Thelma Pai, die we ook al kennen als Yvonne Keely, is vandaag ook jarig, de jongere zus van Patricia Pai. En ze had een hit met Scott Fitzgerald, If I Had Words, weet je nog wel. Die wordt vandaag 74. En dan Sandy. Die heet voluit. Anita Weijers komt uit Valkenswaard. Had in de jaren 70 en 80 hits met onder meer Tot ziens, mijn lieve kleine teddybeer. Iets met Larkenbouters was iets smurfsachtig. Maar ook met Ik ben verliefd op John Travolta. Wat ze overigens ook in het Duits uitbracht. Ik ben verliefd in John Travolta. Ze bracht het ook in het Frans uit. Mon grand amour, c'est John Travolta. In het Engels kwam je dan ook uit. De B-kant van de single was overigens een instrumentale versie van het lied. Wat toen wel vaker gebeurde. Het werd een hit in Nederland en België. Overigens in Duitsland, Engeland en Frankrijk flopte het wel. Hier in België 9e plaats, Nederland 10e plaats. Die is vandaag ook jarig, die Sandy. Ze heet eigenlijk Anita Weijers. Komt uit Valkenswaard en ze wordt 65. En we gaan zo meteen dat nummer draaien. Ik ben verliefd op John Travolta. Maar eerst nog één jarige vandaag. Macy Gray, dat is de jongste uit een hele hoop, zeg maar. Ik vind dit een prachtig nummer. Ik kan gewoon niet stil blijven staan. When I See You. Macy Gray wordt vandaag 59.

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

De film Grease was pas uit en zij surfde een beetje mee op het succes van de film Grease met dit nummer. Ik ben verliefd op John Travolta, de jarige Sandy. Wordt vandaag 65. Het was 1978 dat dit nummer uitkwam. Oh mama, mama, oh boy. Ik ben verliefd op John Travolta. En daarvoor hadden we de jarige Macy Gray. Die werd 59. En nu 3 Degrees.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
5: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
6: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
7: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
8: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
9: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
10: Boshuis Nieuw Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
11: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
12: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
13: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
14: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

jammer. Dit is alles. Ja. Nederlandse reggae van Doe Maar Is Dit Alles 1982. Maar als je reggae zegt, dan moet je toch zeker ook denken aan Bob Marley. Ik ga Buffalo Soldier draaien. Dat is een nummer dat tijdens zijn laatste opnamesessies in 1980 werd opgenomen. Het werd uitgebracht op het postume album Confrontation in 1983. Buffalo Soldier is het lied dat gaat over zwarte Amerikaanse legereenheden die bekend stonden als Buffalo Soldiers en die vochten in de Amerikaans-Indiaanse oorlogen na 1866. Wij gaan hem nu op je loslaten. Bob Marley met de prachtige Buffalo Soldier.

0: prachtige Buffalo Soldier van Bob Marley. Vandaag is er geen Be My Guest, was ik nog even vergeten te melden. Erik heeft een weekje vrij, maar wil jij ook een keer aanschuiven aan de tafel van Be My Guest? Spits dan nu je oren.
1: Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio, onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest. Iedere zondagochtend tussen 10 en 12 op je FM Goud. Wil jij ook eens op interview komen? Mail ons dan op redactie@fmgoud.be.

BC en de Basic Boom en Baby Comeback. Dat ga ik volgende week ook doen. Om 7 uur ben ik er volgende week weer. Zondagochtend om 7 uur voor een nieuwe Café René. Geniet nog van de leuke muziek hier bij FM Goud. Met liefde voor Limburg laten wij die muziek op je los. Geniet dan ook nog van je zondag. We gaan eruit met Anesthesia. I'm out of love. Tot volgende week. Dag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Zolgeng begint aan een enorme vernieuwingsoperatie van 540 miljoen euro. Vanaf september start de eerste fase van het masterplan. Er komt onder meer een parkeergebouw met 1700 plaatsen en later een nieuwe spoed die twee keer zo groot wordt. Ook komen er twee nieuwe operatiezalen en een centrale afdeling intensieve zorgen. In de nieuwe moeder-kind afdeling kunnen ouders straks altijd bij hun baby blijven, ook op intensieve zorgen. De volledige vernieuwing loopt over meerdere jaren. Maar liefst 1700 wandelaars en trailrunners trokken gisteren door natuurgebied De Teut in Zonhoven. Ze namen deel aan De Teut Trail and Walk met wandelafstanden van 6 tot 27 kilometer. In de namiddag kwamen de trailrunners aan de beurt. Deelnemers kwamen niet alleen uit Limburg, maar ook uit heel Vlaanderen en Nederland. Het heuvelachtige parcours door heide, bossen en zandpaden zorgde voor een stevige sportieve uitdaging en mooie beelden. Na 12 jaar wachten heeft basisschool De Klinker in Riemst eindelijk nieuwe lokalen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro en telt 4 nieuwe klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes. Bij de bouw stond duurzaamheid centraal. Het gebouw heeft onder meer een geothermische warmtepomp, regenwaterrecuperatie en energiezuinige ventilatie. De nieuwe lokalen zijn niet alleen voor de school bedoeld. Ook de Kunstacademie Voeren Riems kan er activiteiten organiseren.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
4: Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.

0: Vandaag de gast in de radiostudio bij FM Goud, de carnavalsvereniging Noodgedwongen. Heren, stel jullie eens even voor.
1: Ik ben Theo Kissen, secretaris van CV Noodgedwongen.
2: Ja, en ik ben Bjorn Ooms, voorzitter van Noodgedwongen.
0: Oké, goed. We gaan het even hebben over een evenement wat vorig jaar ook al plaatsgevonden heeft. En dan spreken we over een kalleron. Theo, wat is exact een kalleron? Vertel het eens even.
1: Een kalleron is een festiviteit voor verschillende doelgroepen, waarbij de bedoeling is dat het publiek de lopers met poeder besprooit of begooit.
0: Ik kan mijn eigen best indenken dat je, ja goed, ik denk dat je zelf een t-shirt krijgt om, om het gekleurd te krijgen.
1: Ja, alle deelnemers krijgen een zonnebril, een wit t-shirt en een consumptiebon.
0: En de kleuren die vind ik waar, of hoe moet ik mijn eigen dat voorstellen, die worden verkocht?
1: Er wordt een deel door de organisatie, gegooid. En er is natuurlijk de mogelijkheid voor het publiek, als ze extra willen gooien, om kleurpoeder bij te kopen.
0: Ja, misschien ook wel een oproep naar verschillende jeugdverenigingen, of alle verenigingen eigenlijk, die zich wel eens in een ander kleurtje willen zien lopen. Ja, ja. Om die dag naar daar te komen. Wanneer is het allemaal precies te doen?
1: Zaterdag 12 september. En we starten met de eerste groep om 3:00.
0: En waar is het precies te doen?
2: In Kouwelel.
0: Ik dacht dat het in de buurt van de sporthal was.
2: Ja, klopt. Maar in de Steenakkerstraat 31.
0: Oké, dus in de buurt van de sporthal. Ja. En ik dacht ook in de buurt van de tentpleinen.
1: Ja.
0: Voor de mensen het een beetje te laten situeren. De eerste run was om 1:00, zei u?
1: 3:00.
0: 3:00, 15:00. Ja, goed. En er zijn verschillende categorieën.
1: Ja, we hebben kinderen, we hebben gezinnen. Dan hebben we estafette, dat is nieuw dit jaar. Waarbij we verenigingen of bedrijven of jeugdteams met een team van 4 personen. En de uitdaging aangaan. En daar hebben we een prijs aan verbonden. Dus elke categorie, er is een eerste prijs en een wisselbeker voor de jeugd, voor de bedrijven en voor de verenigingen.
0: En de uitdaging is?
1: Om 4 personen zo snel mogelijk rondjes te laten lopen en zo kleurrijk over de finish te komen.
0: Als ze de rondjes moeten lopen, zit daar een tijd al vast of een afstand? Of hoe moeten we dat?
1: Nee, afstand. Tijd is er niet. Hè? Dus de bedoeling is dat bijvoorbeeld als we kijken naar de vereniging.

0: Daar lopen vier lopers, elk vier rondjes van 500 meter.
1: Dus ongeveer een, als je goed kan tellen, een goede 2 kilometer.
0: Ja. En ze lopen die niet achter elkaar, dus ze worden bij iedere ronde wordt er gewisseld van loper.
1: Oké. En hoe zit het bij de kinderen?
0: De kinderen lopen 3 rondjes van 500 meter.
1: Oké. Ja. En daar is uiteraard ook geen tijd op verbonden.
0: Nee, nee. Dus maar degene die het snelste is, krijgt iets. En degene die het meest kleurrijk is, kan iets winnen.
1: Dus met andere woorden, een uitdaging voor 12 september, als je niet weet wat doen. Naar de Callaghan in Kowloon, naast of achter de sporthal in Kowloon. Je zal het wel allemaal zien met de toeters en de bellen en de vlaggen en het parcours wat afgemaakt is. Jullie zijn allemaal uitgenodigd door CV Noordgedwongen. Nu dat we het toch even over Noordgedwongen hebben, carnaval. Ja. Dus hebben we even een ander paadje inlopen. Het bestaat toch altijd in Kowloon, Noordgedwongen?
0: Ja, absoluut.
1: En wat is dit jaar de uitdaging? Aantal stoeten, is daar al iets van geweten?
0: Ja, normaliter gezien proberen wij te maximaliseren op 10 stoeten. Waarvan er 2 over de grens. Hmm. Dus voor 2 stoeten trekken we naar Nederland toe. Voor het zijn lichtstoeten. Want een wagen optuigen voor 1 lichtstoet vinden wij zonde. Dus gaan we er 2 in Nederland doen. En de rest is in de regio van Kowloon.
1: Is er al een thema uit je dokter?
0: Dat blijven we nog even geheim.
1: Dat snappen we natuurlijk. Ja, dat is carnaval, dat begrijp ik. Geen probleem. Voor de verder rest nog dingen die je kwijt wil naar de luisteraars. Richting carnaval, naar de eigen vereniging.
0: De leden zijn altijd welkom. Er mogen altijd nieuwe leden toetreden. En ja, alle helpende handen zijn welkom. Het is toch best wel heftig om een wagen vanaf 0 zelf te bouwen.
1: Oké, dus bij deze spreken we elkaar af op 12 september voor de Callaghan in Kowloon in de Steenakkerstraat.
0: Correct.
1: Heel veel succes.
0: Ja, dank u.

0: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Breugel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alom bekende Breugel Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Jero. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
2: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
3: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
4: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
5: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
6: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

0: Kinrooy tot Kortesum, van Bochel tot Borgloo. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.
1: Ik ben Luca Winters en mijn eerste single Someone Like You is deze maand de Limburgse lieveling van FM Goud.

0: Geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 x XL zijn ook open elke zondag van 14:30 to 17:00.
5: Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Liefde voor Limburg.
4: Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg, gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

0: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

De Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
3: Frituur Eethuis Chapeau, langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
7: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
8: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

liefde voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou weer meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

0: Voor wie non-stop info zoekt.
1: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Pathé. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
7: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
8: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
9: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

0: Vrijheidsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slecht hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Focus op Limburg. We hebben in de warme augustusmaand weer een gevarieerd programma samengesteld met reportages uit verschillende delen van onze provincie. In dit uur leggen we contact met het Natuurhulpcentrum en zijn we te gast op het verjaardagsfeest van de inmiddels 80-jarige racecoureur Yvette Fontaine. Onze nieuwe collega Leon Balmakers bezocht het Nationaal Park en wandelde er met een ranger rond. Welkom op jouw regioradio voor het eerste uur voor Focus op Limburg.

0: Tijdens de afgelopen zomerperiode had het klimaat het zwaar, maar ook mens en dier zuchten onder de warmte en de droogte. Ik ging in gesprek met Frederik Toelen, verantwoordelijke van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, en maakte voor jullie de volgende reportage. Het Natuurhulpcentrum bestaat dit jaar 50 jaar. Wat betekent die jubileumeditie voor jullie, Frederik?
1: Voor ons is dat natuurlijk een heel belangrijk moment. Hè. Zeker als we dan terugkijken op wat er de afgelopen 50 jaar allemaal gerealiseerd is. Als we dan zien naar 1976, toen Sil, de oprichter van Natuurhulpcentrum, de eerste duif verzorgde. En als we dan nu 50 jaar later kijken, hè, afgelopen jaar, vingen we een recordaantal van meer dan 12.000 dieren op in alle vormen, soorten en maten. Dan is er toch wel een heel stuk veranderd ten opzichte van de beginjaren. Dus dat is altijd wel een heel fijn moment om een keer terug te kijken op wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal gepasseerd is hier.
0: Welke dieren of verhalen kunnen bezoekers tijdens de open deurdagen zeker verwachten?
1: We zijn eerst en vooral een opvangcentrum voor inheemse wilde dieren. En het is daarvoor een recordzomer geweest. Heel veel wilde dieren, zoals zangvogels, roofvogels, uilen, vossen, dassen, die zijn al terug vrijgelaten. Maar er zitten nog altijd heel veel dieren die in de laatste fase van revalidatie zitten. Dus die kunnen mensen zeker bekijken. Maar we hebben ook wel een heel aantal exotische dieren opgevangen. De beer Trishka uit Kazachstan, die is aan de laatste week hier bij ons bezig in het Natuurhulpcentrum, vooraleer die naar Engeland gaat. We hebben een aantal leeuwen en tijgers die ook op het punt staan van de volgende maanden te vertrekken, maar die nog altijd bij ons zitten. Er zitten nog altijd een groep berberapen. Die zijn we nu aan het voorbereiden op een vertrek naar Noorwegen. Dus er zitten heel veel dieren die niet meer lang bij ons gaan zitten. Die wel al een tijdje bij ons zaten. Maar we hebben ook net een luipaard opgehaald in Frankrijk, Souri. En op dit moment zijn mijn collega's een half uurtje geleden terug vertrokken uit Polen. Die zijn daar een puma gaan ophalen die daar letterlijk rondliep in de bossen. Waarschijnlijk ontsnapt bij mensen die illegaal hielden. Die zouden ze een avond in natuurlijk op het centrum moeten toekomen. En die zal ook waarschijnlijk te zien zijn. Dus er zit echt wel heel veel, zowel van inheemse wilde dieren als van exotische dieren die hier al een tijdje zitten of recent zijn toegekomen.
0: En tot slot, wat wil je onze luisteraars nog meegeven die willen langskomen op de open deurdagen van het Natuurhulpcentrum, Frederik?
1: Het centrum is vrij toegankelijk, de eerste drie zondagen van september. Om 10:00 gaan onze deuren open. En dan is iedereen welkom om een bezoekje te komen brengen aan het centrum en de vele dieren die we op dit moment hebben zitten.
0: Ik dank je voor deze fijne babbel en wens je nog veel succes.
1: Dank je wel.

0: Yvette Fontaine, pionier in de autosport en de eerste vrouw ooit die kampioen werd op het circuit, vierde haar 80ste verjaardag met het verrassingsfeest dat haar rijke carrière opnieuw tot leven bracht. Omringd door replicawagens en een documentaire die speciaal voor haar werd gemaakt, blikt ze terug op een leven vol snelheid, lef en doorzettingsvermogen. En op een autosportwereld die volgens haar ingrijpend veranderd is. Deze reportage duikt in het verhaal van een vrouw die haar tijd vooruit was en nog steeds generaties inspireert.
1: Ik sta hier bij een racelegende, hè, Yvette Fontaine. Je bent de eerste en ik denk tot nog toe de enige Belgische vrouw in de autosport die Belgisch kampioen is. Klopt dat?
2: Ja, maar in de wereld ook. Er is veel stukken in de wereld.
1: Amai.
2: Maar voor mij was het belangrijk alle mannen te kloppen. Dat doet deugd. Met mijn kleine auto, met mijn escort, vond ik het fijn van Gabon te kunnen verstaan.
1: Ja, en je bent beginnen racen toen je 18 was, hè? Dat is toch vrij jong, en als vrouw?
2: Ja, maar ik reed al, weet je, ik reed met een auto. Thuis hadden we plaats, dan kon ik leren rijden en zo. En ook in Vivercel, dat was geen probleem dat ik een beetje vroeger dan mijn 18 jaar zou rijden.
1: Nu, je zei het al, Gabon, maar ook de tijd Jackie X en zo, dat waren eigenlijk allemaal concurrenten van u.
2: Tegen Jackie heb ik het record verslaan. De koers erna, met dezelfde auto, had ik zijn record gebroken.
1: Ja, want ik vroeg mij toch wel af hoe dat die mannen zo keken van, oh, een vrouw, allee.
2: Ik kan u zeggen, toen ik begon te rijden, ze zegt, ja, het is een vrouw. Ze gaat enkele koersen rijden en dan gaat ze trouwen. Ik ben nooit niet getrouwd, maar ik ben verder gekoerst.
1: Ja, en we kennen jou natuurlijk van Circuit Zolder. Je woonde daar vlakbij, maar je hebt ook in Francorchamps gereden en zelfs in Le Mans, als ik mij niet vergis.
2: Ja, overal in Europa heb ik gereden. Maar de mooiste circuit is toch Zolder.
1: Ja?
2: En toen hebben ze Brandsaus veranderd. Die is, Zolder is voor mij, ik heb hem zien bouwen. Ik ben daar kampioen geworden en dat is fantastisch.
1: En hoe viel Francorchamps mee?
2: Ja, Francorchamps was de oude omloop. En nu, ik heb eens enkele keren op de nieuwe gereden, maar dat je moet die voelen. Je moet de omloop voelen.
1: En dan Le Mans, dat spreekt toch tot de verbeelding, hè? Het circuit van Le Mans, of niet?
2: Nee, want die omloop was niet super. Ja, ik heb wel resultaten behaald, maar ik heb 2 keren gereden en het was fijn, maar niks speciaal te zeggen.
3: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen. Van de enthousiaste

0: Sfeerproeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
1: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
7: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

0: Gladiatorengevechten, rinkelende zwaarden en de geur van Romeinse lekkernijen. Je hoeft er niet voor naar Rome, want de geschiedenis komt gewoon tot leven in Tongeren. Het Gallo-Romeins Museum pakte uit met het spectaculaire Romeinenfestival. Onze reporter Leon Balmakers trok alvast zijn tunica aan en zocht uit hoe het voelt om oog in oog te staan met een echte gladiator. Je hoort het in de volgende reportage.
1: Het Gallo-Romeins Museum van Tongeren blikt op een zeer geslaagde tweede editie van het Romeinenfestival terug. Het festival vond eind augustus plaats en trok bijna 14.000 bezoekers. Zowel op de pleinen in het Tongerse centrum als in het museum zelf maakten jong en oud op een belevenisvolle manier kennis met het dagelijkse leven in de eerste eeuwen na Christus, ten tijde van de Romeinen. Er waren veel grote publiekstrekkers in het Romeinse weekend eind augustus. Meer dan 50 specialisten in living history demonstreerden de technieken en de ambachten van 2000 jaar geleden. Natuurlijk waren er ook gladiatorenshows en kon je het leger van de Romeinen van dichtbij bekijken. En ook kon je alles proeven, behalve muziek, verhalen, belevingen, workshops, gezelschapsspellen, kon je ook terecht bij de voetarcheoloog Jeroen van Warenberg.
2: Het museumrestaurant, daar zijn we in een Romeinse afvalkuil. Voor sommige mensen zei ik ook beerput, als dat past, gedoken. En we zijn daar op zoek gegaan naar de ingrediënten die hier bij de elite in de tweede eeuw na Christus in Tongeren werd gegeten. En we zijn met die ingrediënten aan de slag gegaan om een heel hedendaagse hapjesplank te maken, waarvan de Romeinen toch zouden moeten zeggen, wel, ik herken de smaken toch. Het is een overvloed aan smaken. Het is een Romeinse smaakbom, zou je bijna kunnen zeggen, te beginnen met een heel lekkere pulled pork burger. Wel heel bijzonder op smaak gebracht met een Romeinse kruidenmengeling, die ik zelf heb gecreëerd. En dan is chef Alwin aan de slag gegaan met Menapisch varkensvlees. Een terroirvarken dat ooit bestond in de regio tussen Schelde en Noordzee. Het is heel bijzonder. Geen gewone pulled pork. Daarnaast zijn we het broodje laten ontwikkelen door Brioche hier. De Deesembakker heeft ook superlekker brood gemaakt voor de mensen die plantaardig eerder willen kiezen. Dat kon ook in de Romeinse tijd. We hebben een hummus met erwten gemaakt, met wat zwarte look. Een dip van gebrande prei en een dip met wortel. Een selectie van Romeins makende kazen van Roquefort hier uit Tongeren. En dan konden we de waterkers niet laten liggen. Die was er toen ook al om wat pit te geven. En last but not least, de stroop waar jullie zo bekend voor zijn. Wel, de Romeinen hebben daar een foam voor gelegd om dat product te ontwikkelen tot het topproduct wat jullie nog altijd hier in Haspengouw hebben.
1: En de hapjesplank van voetarcheoloog Jeroen van Warenberg kun je altijd proeven in Museum Café Amusé van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.
3: Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van, samen met je Gouden Radio.

0: De nationale parken zijn het bezoeken meer dan waard. De bijzondere flora en fauna bieden ontspanning voor wandelaars en er is heel wat te ontdekken. Onze reporter Leon Balmakers ging wandelen met een heuse ranger en liet zich bijpraten over de rol die zo iemand heeft.
1: Dit jaar bestaat ons Nationaal Park Hoge Kempen 20 jaar. Het ontstaan vindt zijn oorsprong in de sluiting van de Limburgse steenkolenmijnen eind jaren 80 van de vorige eeuw. Aan het begin van deze eeuw is serieus werk gemaakt van de vergroening van het grijze gebied. Iedereen heeft er wel eens gewandeld, gefietst of is er op welke manier dan ook gaan recreëren. Heel interessant en een echte aanrader is er eens te gaan wandelen met een ranger. Ik wandelde al met ranger Robert.
2: Wij gaan wandelen, we hebben de zon mee vandaag. Altijd mooi meegenomen, hè. Een ranger is niet een ranger gelijk in de Verenigde Staten, hè. Een ranger hier begeleidt mensen op wandelingen. En wandelingen die kunnen gewoon introductiewandelingen zijn, kunnen themawandelingen zijn, met diverse soort wandelingen. Je kunt natuurlijk ook alleen lopen, maar met een ranger geeft een extra cachet eraan eigenlijk. We nemen u mee op introductie en we geven u de smaak van het Nationaal Park, als ik het zo mag noemen, om terug te komen op andere plaatsen. Wij vertellen wat we zien. Als we bijvoorbeeld op de heide gaan wandelen, hebben we het over heide. Als we ergens in een loofbos, dan gaan we over de loofbomen hebben, of planten die we tegenkomen, of ik weet allemaal wat. Of iets heel speciaals aan een van de toegangspoorten. Hè. Nu zitten we op een typische plaats. Het heiderbos is iets heel speciaals. De meeste Geneverbessen die je in Vlaanderen kunt vinden, staan in het heiderbos. En het mooie aan is dat aan die Geneverbessen, je daar de drie soorten heidestruiken ziet staan, die normaal niet samen voorkomen. Een heel mooi gebied om gaan te wandelen. Dus gelijk zeg, heiderbos starten en dan heb je een wandeling van 4 kilometer. Dan moet je niet dus de lange doen. Dan kun je het met kleinere schoenen doen. Ja. Angelwandelingen die aangeduid staan, zijn meestal wandelingen van 2 uur. We hebben bepaalde wandelingen die typisch geënt zijn op kinderen. Hè. Bijvoorbeeld Junior Ranger. Is eigenlijk een beleving voor kinderen waar ze uiteindelijk een ranger diploma krijgen. Dat is er eentje. Safari is er nog eentje. Dan doen we wat anders dan het Junior Ranger gebeuren.
1: In principe kun je een rangerwandeling boeken bij elke toegangspoort van het Nationaal Park. Elke eerste en derde zondag van de maand kun je dan met een ranger op pad vanaf 1 van de 9 toegangspoorten. Je moet je hier wel voor inschrijven. Dat kan voor jezelf of voor meerdere personen, zoals je gezin of een vriendengroep. De kosten zijn €5 per persoon. Alle informatie vind je op nationaalparkhogekempen.be/nl/ranger.

0: Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
0: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
4: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
8: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
9: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
10: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
11: Liefde voor Limburg. Hallo, ik ben nog altijd Reggie en Liefde voor Limburg is voor mij vooral heel gastvrije mensen, Fantastisch lekker eten, een prachtige natuur en eigenlijk mijn thuis.

Eerste uur van Focus op Limburg zit er weer op, maar straks in het tweede uur is er nog meer interessants uit onze provincie te horen. Zo ontdekten we nieuw talent, gewoon op straat, en spraken we met enkele kopstukken uit de Limburgse samenleving die we ontmoeten tijdens de Limburg Pride. De uit Houtalen afkomstige Dirk Schorpioen werkt in Azië als gids en we vroegen hem waarom Azië een mooie vakantiebestemming is. Alle redenen om te blijven luisteren naar jouw regioradio. Tot zometeen.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaten Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.be.

0: Soms ontmoet je nieuw muzikaal talent zomaar op straat. Het overkwam ons in Hasselt en nodigde DJ Gino direct uit in onze studio. De Limburg Pride beleefde haar tweede editie en we wandelen gewapend met een regioradiomicrofoon een stukje mee. Welkom bij een nieuw uur Focus op Limburg, waarin we het gevoel van een lange warme zomer nog even vast proberen te houden. En mocht je plannen aan het maken zijn voor een verre reis in het najaar, dan heeft de houthalense reisgids Dirk Schorpioen misschien wel ideeën.
1: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle

0: Incidenten tijdens Prides in Europa tonen hoe kwetsbaar LGBTQ+ evenementen blijven voor geweld en extremisme. Het meest opvallende voorbeeld is de dodelijke aanval op de Berlijn Pride eerder dit jaar, waar een extremist met een bestelwagen op bezoekers inreed en vervolgens mensen neerstak. Met 1 dode en tientallen gewonden tot gevolg. Ook andere Europese steden namen daarop extra veiligheidsmaatregelen. Op 12 juli was de Limburg Pride. Casper Derksen wandelde een stukje mee en vroeg een aantal kopstukken naar het belang van dit evenement dat traditiegetrouw vooraf wordt gegaan door de belleman.
1: Federaal minister van, ik denk vandaag toch vooral gelijke kansen, Rob Beenders. Waarom vind jij het zo belangrijk dat de Pride anno 2026 nog georganiseerd wordt?
2: Ja, het is de Pride in mijn eigen stad en dat is sowieso al heel speciaal. Maar je voelt gewoon dat die gelijke kansen heel sterk onder druk staan. Dus we moeten ons laten gelden. En vooral die storm die er nu gaat door de wereld van gelijke kansen, moeten we elkaar goed vasthouden zodat die boom niet knakt. En daarom ben ik hier.
1: Ik sta naast Bright, de voorzitter van Groen Limburg. Waarom vind je het zo belangrijk om mee te lopen vandaag?
3: Omdat liefde liefde is en iedereen mag gewoon zichzelf zijn bij Groen. En we vinden dat heel belangrijk om elk jaar opnieuw te laten zien, want die rechten die zijn nooit verworven, daar moeten we blijven voor strijden.
1: Zeker in 2026 staan die rechten steeds meer onder druk. Op welke manier is jouw partij daarmee bezig?
3: Ja, absoluut. Groen is een partij die groen is, maar sociaal is en ook inclusief is. En we zijn de enige partij die zo inclusief zijn op elke dag in het parlement, in de straat. En dus willen we dat ook zichtbaar maken op zo van deze evenementen vandaag in de straatbeeld.
1: De partijvoorzitter van Anders staat intussen bij mij. Meneer De Gucht, waarom vindt u het zo belangrijk om mee te lopen vandaag?
4: Maar ik vind dat LGBTQI+ rechten belangrijk zijn. Ik denk dat we dat niet uit het oog mogen verliezen. Ik denk dat we meer en meer naar een conservatieve maatschappij gaan. We hebben dat gehad met het abortusdebat. We zullen dat nu toch waarschijnlijk terug hebben met euthanasie. En ik denk dat de homo- en lesbiennes rechten belangrijk zijn, ja.
1: Astrid Franse Schepen van Hasselt, waarom vind je het zo belangrijk om hier aanwezig te zijn vandaag?
5: Liefde is liefde en er is al heel veel polarisatie in de wereld. Dus we zouden allemaal een beetje alles moeten omarmen en gewoon liefhebben met eender wie.

0: Onze provincie is prachtig en het maken van een daguitstap meer dan waard. Maar wie wat verder wil reizen, kan eens aan een ander continent denken. De uit Houthalen afkomstige Dirk Schorpioen werkt als internationale gids in Azië en Afrika. We belden hem voor reisadvies.
1: Zelf gids ik nu al 10 jaar. Zuidoost-Azië doe ik nu ongeveer een 6 jaar... dat ik dan zo'n 1 of 2 keer per jaar gevraagd word om daar te freelancen. En ik vind dat gewoon geweldig. Dus als je zelf graag reist, dan is het fijn om daar te gidsen. Ik bezie het eerder als een hobby, als een beroep. Want het is ook trouwens mijn beroep niet. Maar ik vind het fijn om dat gewoon buiten mijn beroep af en toe eens te kunnen reizen. En als je het dan als gids kunt doen, dan is die reis natuurlijk ook nog betaald. En dat is interessant voor mij om dan op die manier de wereld te ontdekken. En dat te delen met mensen met dezelfde interesse, zeg maar.
2: Ja, welke landen doe je allemaal, Dirk?
1: Ja, Zuidoost-Azië is natuurlijk niet heel Azië. Hè. Laat me verstaan, veel mensen vragen Japan, dat is heel koud, dat zit helemaal niet in het Zuidoosten. Zuidoosten is vooral landen zoals Indonesië, met Jakarta en Bali heel bekend. Ook de Filipijnen zijn heel bekend, met Manila's hoofdstad. Maar het is een heel mooi land met heel veel mooie eilandjes, met prachtige zandstranden, palmbomen, bergen en noem maar op. Qua grote steden, wat meer bekend misschien voor de doorsnee luisteraar, zit ook een stukje China in. En dan hebben we het vooral over Hongkong, waar je trouwens ook geen visum moet voor hebben, wat die reizen interessant maakt. Macau, ook een deel van China, onder Portugees bewind. Hongkong trouwens altijd onder Engels bewind geweest, vandaar dat men in die steden geen visum nodig heeft, zeg maar, gewoon een reispas. En daar zitten natuurlijk ook landen in, zoals Singapore, Maleisië zit er ook bij, maar dat heb ik nog niet moeten doen. Dus dat is zo wat een beetje Zuidoost-Azië. Voor veel mensen gaan misschien ook de vraag stellen, zit daar ook Thailand bij? Ja, Thailand is ook Zuidoost-Azië, maar dat zit nog niet in mijn reizen, omdat dat meestal een reis op zijn eigen is, net zoals een reis naar Japan. Maar Japan zit natuurlijk niet in dat gebied. Maar dan heb je zo'n idee waar zich die regio situeert. En dat zijn wel eigenlijk heel interessante landen. Als nu toevallig een Duitse maatschappij mij hoort en die zegt, oh, we willen ook wel een Zuidoost-Azië reis doen. Ik ben wel altijd geïnteresseerd om te freelancen 1 keer per jaar of 2 keer. Dus zo gaat het gewoon. Hè. Dus je begint ergens aan en langzaam wordt dat een beetje bekender. En dan begint dat wat te boomen. Het een jaar wat meer dan het andere jaar. En ik laat het gewoon op mij afkomen. En de aanbiedingen die ik krijg, daar ga ik op in. En ik doe dat vol met passie, omdat ik dat gewoon graag doe. Dus zo kan ik dan langzaamaan de wereld een beetje ontdekken. Op mijn eigen ofwel als gids.
3: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: Zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van de Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Nieuw in Reppel, de Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
8: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
9: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3, een pelt.
11: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
13: FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: Buurtcomité in de Heilig-Hartwijk van Hasselt. Ijvert voor het behoud en van de kerk. Ze hebben daarvoor een actie bedacht waarmee ze hopen op het vergroten van de zichtbaarheid en het benadrukken van het belang van het gebouw in de wijk. Karine de Greve sprak met de buurtbewoner en architect Roel de Ridder.
1: In de Heilig-Hartkerk in Hasselt groeit al jaren het verlangen naar een publieke toekomst voor die kerk. Het buurtcomité ijvert ervoor om het gebouw opnieuw open te maken voor bewoners, verenigingen en initiatieven die de wijk versterken. Omdat de kerk voorlopig gesloten blijft, organiseert het comité deze zomer opnieuw een symbolische zomerbar aan de trappen van de kerk. Tijdens de laatste week van de vakantie, van 24 tot en met 28 augustus, wordt de plek omgetoverd tot een ontmoetingsruimte met avondopeningen, workshops, kinderanimatie en een feestelijke afsluiter met DJ's. Een actie die niet alleen verbindt, maar ook een duidelijke boodschap draagt: de kerk hoort bij de buurt. Roel de Ridder van het buurtcomité, ja, de kerk hoort bij de buurt.
2: Inderdaad, de kerk staat heel centraal in de Heilig-Hartwijk. En voor het overige is er in de Heilig-Hartwijk eigenlijk relatief weinig publieke infrastructuur, weinig publieke gebouwen. Er wonen heel veel mensen in die wijk, maar er zijn relatief weinig voorzieningen voor die mensen die daar wonen. Dus daarom vinden we die kerk zo belangrijk als publieke plek.
1: En om dit nu weer wat onder de aandacht te brengen, organiseren jullie dus in de zomer nu nog een zomerbar, een bar aan de kerk.
2: Ja, inderdaad. Van 24 tot en met 28 augustus, dus de laatste week van de zomervakantie, organiseren we met ons comité een zomerbar aan de trappen van de Heilig-Hartkerk, om eigenlijk de aandacht te vestigen op het kerkgebouw en op de mogelijke toekomst van dat gebouw. En ook om de wijk gewoon wat te verlevendigen op dat moment. We hebben allerhande initiaties in die week. Bijvoorbeeld salsa-initiatie. Er is een avond met DJ's. Dat is de vrijdagavond. We gaan een maquette-workshop ook organiseren. Waar dat kinderen ideeën kunnen uitwerken voor de kerk. En we hebben nog wat andere initiaties en animatie rond de kerk. En mensen kunnen gewoon komen, iets drinken. Er zal ook altijd muziek zijn en een goede sfeer.
1: Ik neem aan dat jullie ook wel geregeld contact hebben met de kerkraad. Hè? Hoe staan zij daar tegenover en willen zij nog initiatieven nemen in verband met de kerk?
2: Zoals wij het vernemen van de kerkraad, willen zij absoluut zelf heel graag ook een publieke toekomst voor het gebouw. Dus op een bepaalde manier zijn ze ons initiatief wel genegen. Staan ze daarvoor open dat we dat doen en dat we ook de aandacht vestigen op dat kerkgebouw. Maar het is wel zo dat we het niet in het kerkgebouw mogen doen. Dus we doen het symbolisch aan de trappen van de Heilig-Hartkerk en niet binnen, want we mogen niet binnen in de kerk.
3: Hallo, ik ben Sam Goris en liefde voor Limburg betekent voor mij de gastvrijheid en de warmte van de mensen.

0: Talent loopt soms gewoon op straat. Zo ontmoette onze reporter Casper in de zomer Gino Jolings. Een gepassioneerd danser en beginnend DJ die stevig aan de weg timmert.
1: Ondertussen bij mij aan tafel Gino Jolings. Gino, fijn dat je bij ons bent. Wie in Hasselt al eens een dansje gaat placeren, die heeft jou vast al wel eens gezien. Vertel ons, wat heb je met dansen?
2: Mijn ouders die zijn er eerst mee begonnen. Mijn ouders die hebben mij ook gestimuleerd om eens te komen kijken van, ja, zou het iets voor u zijn? Dus ik ben dus gaan kijken en ik was echt waanzin, vond ik het. Ik vond dat zo mooi om te zien. En ik zei tegen mijn eigen van, ah wel, ik ga er ook wel mee eens aan beginnen. Dus ik ben eigenlijk ben ik gaan kijken waar ik dat kan volgen. Ik heb een dansschool gevonden in Maastricht en daar ben ik dan mee gestart. En nu zijn we 16 jaar verder en ik moet eerlijk zeggen, het heeft echt mijn hart gestolen. Ik dans eigenlijk nu elk weekend, vrijdag, zaterdagen, soms ook zondagen. En ja, ik voel me daar echt zo goed bij dat... Je kunt dat je niet voorstellen.
1: Wat vind je er zo tof aan? Ik zie dat je er enthousiast van wordt. Maar wat enthousiasmeert jou dan precies?
2: Dat geeft je zoveel energie. Dat geeft je zelfzekerheid. Je kunt dan eigenlijk bij wijze van spreken de ganse wereld aan. Omdat je je zo goed voelt. En daarom doe ik het ook eigenlijk. En dan ook om mijn mama te herdenken. Omdat mijn mama, die is 2 jaar geleden gestorven. En daarom doe ik het eigenlijk ook om gewoon aan haar te denken. Omdat mij dat ook wel een heel goed gevoel geeft.
1: Welke dansen doe je zoal? Want dansen is een breed werkwoord. Hè?
2: Ja, ik dans voornamelijk salsa en bachata.
1: Oké, een heel mooi verhaal hè, dat jouw moeder je nog meer gemotiveerd heeft om te dansen. Maar naast dansen ben je ook met een heel andere soort muziek bezig.
2: Ja,
1: hè? Beetje aan het DJ'en.
2: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk over een paar maanden ben ik eigenlijk begonnen met DJ'en. Omdat mij dat ook wel de motivatie geeft. Omdat ik al in de danswereld zit, kan ik de mensen ook wel beter begrijpen en voelen wat zij verwachten van een salsa en bachata avond. Want gelijk ik, ja, als ik ga dansen, dan voel ik gewoon de muziek. En dat wil ik eigenlijk de mensen ook wel laten voelen.
3: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
8: Voor wie non-stop info zoekt
9: en nieuwsgierig is ook.
8: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
8: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè.
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuw.

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Deco, deco. Ramen en deuren.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499... 23 26 50 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
8: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
9: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Bosco-straat 26 in Hechtel.
10: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
11: FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud, we love social.

0: blikte het voorbije uur terug op de afgelopen periode en maakte een selectie van de gebeurtenissen waarvan we hopen dat u ze interessant vond. Volgende maand is Focus op Limburg bij u terug met nieuwe informatie uit de provincie. Graag tot de volgende Focus.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Breugel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17 uur tot 19 uur in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18 uur. Aansluitend volgt dan de alom bekende Breugel Live Party met in volgorde vanaf 20 uur onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Jero. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de

0: geregeld van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
9: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
8: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
10: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
11: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
12: Liefde voor
13: Joop Broens, Vlaams minister van Landbouw en Omgeving. Leefde voor Limburg, dat is voor mij de verbondenheid tussen de beide Limburgen.

Mijn naam is Nicky Haijen en mijn liefde voor Limburg is er altijd geweest, omdat ik eerst en al ben opgegroeid in de streek zelf. En het is een hele mooie streek met heel veel warme mensen, waar je ook gewoon een zalig gevoel van krijgt. Iedereen is vriendelijk, is aangenaam en je hebt natuurlijk een hele mooie regio waar je vol gebruik van kan maken. Heel veel natuur, dus het is heel leuk om daar te vertoeven.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club. Op het industrieterrein voor staat.
10: On Facebook.
11: Carwash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
12: Tam's Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
13: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van 2 iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grondeur van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets? Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comme il faut, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's Leukste, FM Gouden.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Bootje zou in brand kunnen staan op zondagnamiddag. Samen met Survivor en Burning Heart.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: Vuurvliesjes, verhaal uit je radio. Old City and Fireflies.

The Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Black Slade en Amigo, een beetje reggae uit de jaren 80. En Queen, You Don't Fool Me. Mij hou je inderdaad niet voor de gek. Oh.

0: hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten. Toegang tot exclusieve activiteiten. En kortingsbonnen ter waarde van minstens €50. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW. En vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
1: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
5: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
6: Open deurdag op 12 september van 2 tot 6

0: Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
1: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 5-3.
0: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
2: RMR Project.
3: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
2: RMR Projects.
3: Maakt van ieder project een erezaak.
4: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/tenerife. Of via

Mijn naam is Giel Kremers, ik ben Prins Carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen, dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

Het had eigenlijk eergisteren moeten zijn, maar toch. Friday I'm in Love van The Cure. Mylène Farmer en Desenchanté. En de Donny Dots nog eens op een rijtje. And Love Me Just a Little Bit More.

0: met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de

0: proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
7: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
8: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
9: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
10: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
11: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
12: Ik ben Marleen Kaufman, ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

Zondagmiddag, en misschien heeft Pat Bennett er wel gelijk, want de liefde is af en toe ook wel een oorlogsveld, ook wel. Als het dan maar allemaal goed komt naar de rand, is het allemaal goed. Love is a battlefield. Blijf bij ons.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

stevig materiaal op deze zondagnamiddag. Huey Lewis and the News and Stuck With You. Daarachteraan gewoon U2. And sometimes you can make it on your own.

0: populariteit kunnen we deze plaat van Lenny Kravitz wel vergelijken met zijn andere hit Always on the Run. Je kon daarnet luisteren naar I'll Be Waiting. Wat dat wij op jullie gaan loslaten is ons wekelijks terugkerende item Kinderen van.
1: Ja, en er zijn al heel wat namen de revue gepasseerd, zoals we onder andere hadden Enrique Iglesias, zoon van de Julio Iglesias. Dan hadden we Ziggy Marley, hè, zoon van Bob Marley, André Hazes. Ja, dat was heel, heel gemakkelijk. Ja, junior is de zoon van de senior.
0: Ja, inderdaad.
1: We hebben Kim Wilde ook nog gehad als dochter van Marty Wilde. En zo hebben we het er wel een heel deel de revue al kunnen passeren. Want ze staan soms een beetje... uit de schijnwerper, zo wil ik het zeggen.
0: In de schaduw
1: van moeder of vader. En dan is het soms heel moeilijk om van de grond te komen met je eigen muziek. En dat is ook wel een beetje het geval met degene die we vandaag op jullie gaan loslaten. Hij is een Brits zanger en afkomstig, moet ik zeggen, van vader en moeder. De vader die kennen we heel goed, want dat is een van de bandleden van de Beatles. Paul McCartney. Daar is hij de zoon van. En van de moeder is het dan Linda Eastman. James McCarthy heeft hij als naam meegekregen. En het was nagelang dat de vader eigenlijk nog

leven. Dan is het toch een beetje moeilijk om een plaat te vinden waar ze samen op gezongen hebben. Dus we hebben het bij James McCartney zelf gehouden. En hier is je solo met Unicorn.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Een chapeau langs Paul Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
4: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling en natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
5: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
9: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
4: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.
10: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

0: Mogen we over dit nummer vertellen dat het eigenlijk de opvolger is van de monsterhit van Roxette? En die zal je ongetwijfeld wel kennen, want we hebben het over Joyride. We mogen ook vertellen dat ze met dit nummer toch wel een mooie vijfde plaats hier in ons Vlaamse hitlijstje hebben gehaald. Fading Like a Flower, dat was hem, maar dat we daar net konden naar luisteren.
1: Het was bijna alles wat ze aanraakte veranderde in goud.
0: Het was ongelooflijk toen die
1: Roxette
0: tijd.
1: Roxette kunnen we een beetje op dat gebied vergelijken met ABBA vroeger.
0: ABBA vroeger, de Beatles vroeger.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat allemaal waren, van allemaal. Die dingen pad en het was goud.
1: Maar dat er vaak ook nog een verhaal achter een song zit, Peter, dat moeten we jullie natuurlijk niet meer vertellen. Zo is het ook bij de volgende plaat die we op jullie gaan loslaten. De tekst vertelt over een man die in slaap valt en in een soort van schemertoestand terechtkomt, waarin hij zich alles voorstelt wat er in zijn leven met hem zal gebeuren. Angstaanjagend eigenlijk wel een beetje. Maar goed, dit is Twilight van ELO.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
3: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
7: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
8: Bruisendlommel.be.
0: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
0: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
10: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM Goud. Check snel dinoradio.be.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Welkom in het tweede gedeelte van Just the Two of Us. We zijn zondag 6 september in het jaar 2026. En wat hebben we nog in petto? We zijn over een paar weken terug een dame uit de muziekwereld.
1: Ik kan het mij nog levendig voorstellen, Peter, dat de vrouw thuis aan tafel zei: Dolly Parton is dood.
0: Ja,
1: dat kan niet en we hebben dat nog nergens gehoord. En, maar ja, s'avonds was het dan toch op het nieuws. Het was 25 augustus we die grote dame verloren zijn op 80-jarige leeftijd. Het was even schrikken, want ik wist niet dat ze ziek was, maar blijkbaar was ze dan toch wel een beetje aan het sukkelen met haar gezondheid. Maar we gaan het straks eventjes hebben over hoe we haar gaan kunnen blijven eren in de komende jaren.
0: Ja, dat is allemaal voor zo dadelijk. Begonnen zijn we met een monsterhit van de Bengals. Walk Like an Egyptian. Het werd geschreven door Liam Sternberg. En die mensen op een vreselijk ongebalanceerd ding ziet lopen, ziet wandelen. En hij daarbij denkt van dit is Egyptische hieroglyfie. En ze zien maar weer wat het eigenlijk allemaal kan teweeg brengen voor toch een monsterhit te maken. Dit nummer werd een nummer 1 in 1986 en zal ook ongetwijfeld wel de grootste hit van de Bengals zijn. Kings of Leon, Sex on Fire. Luister maar goed.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
2: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
6: RMR Projects
5: maakt van ieder project een erezaak.
7: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
8: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
10: Belettering.
9: Lichtreclame en zuilen.
10: Frees- en doorsletters.
9: Lasersnijden en graveren.
10: Full color digitale druk.
9: Spandoeken.
10: Vlaggen en banieren.
9: Webdesign.
10: Textielbedrukking.
9: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
11: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
9: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maasmechelen. En overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg, dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Duo Bring on the Sun van London Beat was dat uit 1992. En Carlo, die gaat het over de grote dame Dolly Parton hebben.
1: Ja, zoals we allemaal wel weten is ze overleden aan kanker. Hè. Daar is ze mee gestruggeld op 25 augustus laatstleden. Ze was 80 jaar geworden. Maar de nabestaanden van haar die hebben een festival aangekondigd, Peter. De heren van het leven en de nalatenschap van de zangeres. Dolly Fest hebben ze het genoemd en zal volgend jaar plaatsvinden in zowel Nashville als Londen. Nu, het tweedaagse festival zal in 2027, dus gedurende twee of één volgende weekenden, in beide steden plaatsvinden. De exacte data zal nog later bekend worden. Nu, Parton had het, de eerdere versie van Dolly Fest zelf bedacht, want ze wou het zelf presenteren en samen met andere artiesten zou ze op dat festival ook gaan optreden. En het was de bedoeling dat het afgelopen januari van dit jaar nog zou plaatsvinden, maar het festival is dus vanwege die gezondheidsproblemen afgeblazen. Al was het toen nog niet publiekelijk aangekondigd dat ze dus struggelde met die kankerziekte. Nu, Dolly Fest wordt het feest van haar leven dat ze met de wereld wilde delen. Het festival vervangt de traditionele openbare herdenkingsdienst. Want dat wilde ze zelf niet. Nee. Dus ze wilden er zelf wel een beetje plezier en leute van maken. En dat gaat dus ook gebeuren. Nu, ik denk wel dat er nog een paar mensen tussen ons zitten die zeggen van Dolly Parton, hoe de hel is dat? Nu, het is... mogen toch wel zeggen, Peter, de grootste dame uit de countrymuziek.
0: Absoluut.
1: En ze heeft ook wat hits gemaakt van onder andere Jolene, I Will Always Love You en 9 to 5. Ik denk buiten 9 to 5 dat alles al wel gecoverd is door andere artiesten ook. En in haar carrière heeft ze zelfs 10 Grammys gehaald en ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Dus we mogen toch wel zeggen, een grote madame die we de komende jaren zeker en vast nog gaan eren op Dolly Fest. Oh,

0: een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlakbij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van 2 iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grandeur van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets? Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
9: Hallo allemaal, ik ben Christophe en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij gastvrijheid. Ik kom super graag naar Limburg. Ik heb hier ook ongelooflijk veel echte goede fans. En het is altijd een ongelooflijk warm welkom en een warm thuiskomen. Dus voor mij Limburg boven.

0: heel bekend nummer uit 1999 is deze van de Goo Goo Dolls. En Iris, dat konden we daarnet beluisteren. Carlo, ik weet niet hoe dat het met jou zit, maar ik vond dat het eigenlijk na vanavond dat het eerste weekend van september was,
1: dat
0: wel een
1: heel
0: enorm
1: snel
0: ging.
1: Heel snel gegaan.
0: Oh, verschrikkelijk.
1: Dat is zoals die eerste schooldagen waarschijnlijk ook heel snel gegaan zijn. Ja. Behalve die eerste schooldag, die duurt altijd enorm lang. Ja. Maar goed, we hebben het allemaal overleefd. We gaan toe naar het tweede weekend van september, maar dat is dan weer iets voor volgende week.
0: Ja.
1: Maar daar gaan we zeker en vast opnieuw een afspraak voor maken.
0: Sowieso, bij Leven en Welzijn. Tot volgende week.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

0: www.interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
8: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
7: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider. Er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De zachte zijde, liefde, passie en romantiek.

0: zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: speelwerelden.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
4: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
8: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

Peelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons.

0: Voor wie non-stop info zoekt.
1: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
9: Boelehoef 3, een pelt.
10: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
11: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
12: Bruis en Vlommel.
13: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
12: Bruisendlommel.be.
14: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
15: De zachte zijde maakt je zachter.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter. Ja.

Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming.

0: www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Ticket

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival, surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
1: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
2: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Heerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
0: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Ga naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook. Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
3: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
5: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
6: Eerlijkes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter. Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
7: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Bruisend Lommel.
6: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
8: Bruisendlommel.be.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: www.radioatlantiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Miniserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van de Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakies, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
3: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
4: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
5: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
7: Traiteurdienst Jackie Jaken, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jackiejaken.be of bel even 089 56 31 82.
8: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
9: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
10: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
9: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
10: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
9: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
11: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Collect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

We hebben een rendezvous in de rock- en popdanshal van Glasgow. Het adres 244 Gallow Gate. De tempel werd gebouwd in 1934 en gerenoveerd in 1960. De muzikale groten van deze aarde zijn er ooit opgetreden. Zelfs de seriemoordenaar Bible John zou er zijn slachtoffers hebben ontmoet. Zij heeft er al altijd willen performen. En ze zingt: "Nothing beats the feeling of the high barrel and ceiling when the band begins to play." Ah wel, voor haar gaan wij er meteen naartoe. David Bowie zal er wel niet meer zijn. Vinden we vandaag ook niet zo erg. Zo is het leven nu eenmaal. Je kan niet alles hebben, hè? Groet en welkom in het platenreservaat.

Hun woorden neuken niet klassiek. Zij brabbelen ordinair of brallen al te nobel. In de winter springen hun lippen. In de lente liggen zij plat bij de eerste warmte. Zij verzieken mijn zomer. En in de herfst ruiken zij naar vrouwen. De sterke exotische kruidenlikeur op anijs en alsem brengt ons helemaal in de war. Absent-minded. Is dit de laatste strofe in hun ballade met een opdracht, een au revoir aan de overleden meester? Voorwaar, een prachtige hommage aan hem. Dit is Belgisch, Absinthe-minded uit Gent, met een strookje muziek in eigen beheer. Je ziet, het kan nog. Dag meneer Klaus, het gaat u goed aan de overkant.

We maken dingen stuk die niet meer zijn te herstellen. En geen van ons beiden neemt de schuld op zich. Er is ditmaal echt niets meer aan te verhelpen. Gek genoeg wist zij altijd al dat je vandaag zou vertrekken. Ze laat je gaan. Wat een power steekt er in haar stem. We krijgen er telkens weer rillingen van. Toch geen regenachtige dag vandaag zeker? Een huivering van emotie bij het beluisteren van dit nummer.

The Boy With No Name. De Schotten laten ons niet los, zo blijkt nu wel. Als het je echt eens te veel wordt, loop dan naar de microfoon en zing je gevoelens spontaan uit. Iedereen mag het horen. Kom meteen maar eens wat dichter. Een toppertje, zo vinden wij nog steeds. Het nummer grijpt ons nekvel vast. Dit is het onmiskenbaar geluid van Travis.

uitstekend singer-songwriter zat in hem verscholen. Een van zijn indrukwekkendste nummers naast Crocodile Rock is Daniel gebleven. Spanje is mooi, zo zei hij nog. Zelf ben ik er nooit geweest. Of hij het vliegtuig naar dat Zuidersland al heeft genomen? Wij hebben hem en dit kleinootje al die jaren toch wel een beetje gemist, hoor.

gitaarles. Dit is een gemakkelijk nummer voor beginners. Een boogie voor de dansliefhebbers. En zo oud als de straat nog wel. Moet je horen. Een Amerikaanse rockband die haar hoogtijdagen kende in de periode 1968-1972. De gebroeders Fogerty zaten erin. Clearwater was een organisatie die zorg droeg voor de waterkwaliteit van de San Francisco area. Met name het Clear Lake. Revival staat voor de revival van de rock'n'roll die ten tijde van de oprichting van de band gaande was. Legendarisch. See

is mooier voor een artiest dan een hele meute voor het podium te zien meezingen en uit de bol gaan. Als er dan nog een vlot dansje mee gemoeid is, is dat des te leuker. Maar de flashmob die plaatsvond bij de kick-off van het 24e seizoen van Oprah Winfrey sloeg alles. De choreografie begon met één hevige femme tot over een hele avenue. Only in Chicago. En dat allemaal op I Got a Feeling van The Black Eyed Peas. Oprah zelf stond erbij en keek er.

Een multi-instrumentalist die veelal gebruik maakte van synthesizer, piano, keyboards en andere elektronische instrumenten. Aphrodite's Child, Demis Roussos. Chariots of Fire en Conquest of Paradise. Heerlijke muzikale jeugdherinneringen. En dit was een sferische samenwerking in 1981 tussen Yes-zanger John Anderson en de Griekse componist Vangelis.

Iemand vraagt me hoe ik het leven zie, vooral in deze tijden. Ik zeg hem dat voor mij het leven proza is. De tijd nemen, me illusies maken, geloven in het goede, wandelen in de velden. Niet te snel oordelen, maar grietjes vlechten. Weigeren achterdochtig te zijn. Noem me maar naïef. Is dit mijn land, Utopia? Een Vlaamse zangeres, geëngageerd artiesten, militante humanisten die ook in Frankrijk grote populariteit genoten.

kringen staat hij bekend als de Nova Star van Engeland. Of liever van Ierland. Een ijzersterk liedje dat zich bij iedere luisterbeurt dieper ingraaft in je geheugen. Gewoon een mooie melodie met een goed refrein. Hoe vaker we hem horen, hoe meer we ervan overtuigd raken dat dat is waar het allemaal om draait.

King on a Dream van de Australische Empire of the Sun was in der tijd niet echt doorgebroken in ons land. Oké, er lag en er ligt nog altijd een dikke laag kitschverf overheen. Maar Luke Steele's en Nick Littlemore's Halfmast is klatergouden wereldklasse. IJzersterke radiopop. Vind je niet ook?

Halo. De droefgeestigheid bedekken we helemaal met de mantel van, jawel, de liefde. She just wanna be happy. Als afscheidsgeschenkje hebben we deze meeslepende ballade nog voor je. Een wolkeloos geluk wensen we je de volgende week toe. Meer mag je echt niet wensen, hoor. Met een knipoogje naar Bleeding Love. Een gouden keeltje heeft ze. Allee, tot de volgende keer maar weer.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padel.

0: Met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
0: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
2: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JMB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JMB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouw-Lillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
5: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
6: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004.

0: gemaakt door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verlagen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Een hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten, toegang tot exclusieve activiteiten en kortingsbonnen ter waarde van minstens 50 euro. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW en vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
3: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts 35 euro. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
8: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM Goud. Check snel Dino Radio.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaken.be.

Gabby Kolbenders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met Aldenschoonheid in de schaduw van de mijnen. Een Aldenschoonheid voor dat er is, maar vooral Limburg samen.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk fly en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

nee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect